voor my kom staan. Sy dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand vervoer. Sy het sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die kus Stilbaai 12-18, Bosselbaai Hartenbos 12-17, George Wildernis 11-19. Lysna begin by 12, gaan ook op na 19 en Plettenberg Baai 13-19. In die Karoo, Union Duiden Willowmore 8-25, Prins Albert 10-28. Oudtshoorn minimum 11, maximum 25, Lady Smith 9-22. Riversdal, Albertinia, begin by 11, gaan op na 20. Helders die land, Pretoria, 9-22. Bloemfontein, 8-23. Kooiberga, 17-30. En Kaapstad begin by 14, gaan op na 16 grade Celsius.

0: Kurt Herren, Leal Snotkop met Selfie Song, voor dit maak Amber, Belong Together en Taya met Wat As. Binnekort sportnies, maar eers Brendan Piper met Stop, Bly, Wag nog 'n bietjie.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Bo!
1: Joe F, met jy weet voordat Robin Schulz met Old Friend en Nico Nieuwoud met Altyd by my hou. Binnenkort ons see verslag, maar eers Piet Pompies met Free Words.
2: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: Dit was DZL met een kans, Testo, Hatani en Piet Pompies met Free Words. Ons see verslag vir vandag, die IV5, die watertemperatuur 16 grade Celsius. Sonsopkoms is nou 6:53, sonsondergang vanavond 11 minute na 6. Daglig vandag 11 uur en 17 minute. Dit was hoogwater 11 minute na 4 vanochtend, laagwater 12 minute na 10. Dan weer hoogwater vanmiddag 26 minute na 4 en laagwater 35 minute na 10 vanavond. Die duininghoogte 2 meter. Binnenkort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Ons is so 16 minute van die tyd af. So pas geluister na Van Heilen met Pretty Woman, voor de Jacques Duplessis met Rau en Alex Warren met Troubled Waters. Nou vir Crash Car Burn met Summer Forever.
1: 104.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 104.1 SFM.

tej cupie knie. En het voelt soms heet niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.

0: Ons is so 16 minute van die tyd af. So pas geluister na Kian Vos met Vlieg Hoog, voor dit Annabel England met Need Me Right en François Bauer met Kom Ons Dans in die Reen. Vervolgens Carly Rae Jepsen met I Really Like You.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.

0: voor toe. En ik verlang.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Welkom by uur 2 van ons oggend saamkuier. Dis Hein Zwingle, paar sekondes weg vanaf 11 na 10. Stuyver vals nou deur Jaconel.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Taylor Dane met Tell It To My Heart. Dit is mos ons saterdag aand begin met gedagtes oor die hart en goed wat te doen het met hartsake. Nee, nie rarig nie, dis saterdag aand, ons maar net hier om 'n lekker saterdag aand saam te hê. My naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur vanaand toe. En soos wat ons doen op elke saterdag aand, iets ouds, iets nets, iets tussenin. En dan natuurlik 'n boeremusiek liedjie of twee, maar nou terug ter musiek, John Boucher met Die Gesprek.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Welkom terug, ons begin met Jessica Simpson en Come On Over. Toet ons geluister na Jeremy Loops met Go Away Again en Aloise met Paar Draaie. Hier is Marley met You.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Dit was Bartoe met Hot Wee O. Ons gaan nou luister na Keen met Everybody's Changing.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Gustav met Laat Val Die Water. En Dennis East het ons laatste uur van Saamkeer afgeskop met Damn It, I Love You. Hier is Duffy met Warwick Avenue.
1: Jou streekstasie is FM.

0: ons laaste boere musiekliedjie het nou gespeel voor Rooksyn se Hey Jy en dit was Nico van Rensburg met die Rosedale Vastrap en Jelly Roll voor dit met Liar. Only You, Dear Savage, net hierna.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Die groep sonder onderbroeke. Met wat wil jy hê? Alexis Jordan met Happiness voor dit en Karleen van Jaarsveld met Wie Hou Score. It's Wakefield en Ooh Ooh Ah Ah Sexy Eyes.
1: SFM, betowerende klanke.